0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Stier.

0: Daarom zie je, die hebben een rugbrust, de kat zal maar te wild.
1: Ja.
0: Die rugbrust, die draait aan de christen niet op.
1: Nee, dat is wat.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, joh.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve,

je vader. Dan een zwaarheid moment de maal bevol dat een jong. Let even mis, ja in het buik lees toepen. De keel, de woord, de knuppel. Ja, dat is zo jaar in de maal. Hehehe, dat is goed hoor. Maar zullen we ons blijven, maar dat biedt de mensen. Ja, dat is zo. Ja, dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat

Doos. Je lijf wie je klijft, dan zie je de doos. Zou je schutte knie spugel in de zoot? Dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Ja, dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood.

0: Daarom zie je, die andere hebben een rutbus, de kat zal maar te wel.
1: Ja.
0: De rutbus, die draait aan de christen die trop.
1: Nee, dat is zo.

0: Chacarassa boom, chacarassa boom.
1: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel. Akkusiets!

je dat dan? Kan het niet waar zijn? Moment de maal, wie wil dat dan, jong? Let even mee, ja, in het beuk lees door de keel, de mooie knuppel. Ja, dat is toch ja, niet de maal, hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pinte weet je, dat is zo. Ja, dat is het er niet meer daar, maar dat is maar, helemaal toe.

0: Daarom zie je, die hebben een rutbus, de kat van Martenveld.
1: Ja.
0: Die rutbus, die draait aan de christen niet op.
1: Nee, dat is zo.